0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons. En dan dek ik ook de tafel voor jou.
1: Bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won de thuismatch tegen Voor de Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
4: Het is al maanden dat ik maar bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen. Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad.
2: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we aan de kust grotendeels droog weer bij zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanaf morgen schakelen we over op rustig najaarsweer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. Die jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
3: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je twee weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerke actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerke toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke shop. De bekende Kerkstraattrap in Blankenbergen wordt gerestaureerd. Voor de zomer werd er al aan gewerkt. Nu is er een tweede fase waar de balustrades en beelden een opsmuk krijgen. Tegen het jaareinde moeten de werken klaar zijn. In de middelbare school SIGO in Gistel werd een stille ruimte in gebruik genomen. Leerlingen kunnen er tot rust komen en de ruimte wordt ook gebruikt voor yogalessen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we aan de kust grotendeels droog weer bij zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanaf morgen schakelen we over op rustig najaarsweer. Change, change.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won de thuismatch tegen Voorde Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
4: Het is al maanden dat ik mee bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen. Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad. Hè.
2: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit

wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Gaf ik huske superkok, bleef een openloze zok, want er was niks om te doen. Moe, een

Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een meske van de kaan. Ze kreeg van Toys wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond.

hat. Lotongs in de Kaspische, in de Kaspische zie je gewoon zwemmen. Nou denk ik nog terug om al die jaren, vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf, het is verbaasd.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film L'Île de la Demoiselle naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Gene Koning in Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. En ook vanavond om 20:00 kan je naar een concert met de filmmuziek van de films van Tim Burton in de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk in Mariakerke. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
4: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
3: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
1: Een goede morgen en welkom bij Noordzee Gold.

Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: I

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerken actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerken toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke shop. De bekende Kerkstraattrap in Blankenbergen wordt gerestaureerd. Voor de zomer werd er al aan gewerkt. Nu is er een tweede fase waar de balustrades en beelden een opsmuk krijgen. Tegen het jaareinde moeten de werken klaar zijn. In de middelbare school SIGO in Gistel werd een stille ruimte in gebruik genomen. Leerlingen kunnen er tot rust komen en de ruimte wordt ook gebruikt voor yogalessen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee, go

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won de thuismatch tegen Voor de Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
4: Het is al maanden dat ik maar bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen. Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad.
2: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Begon toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film L'Île de la Demoiselle naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Ginekoning in Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. En ook vanavond om 8:00 kan je naar een concert met de filmmuziek van de films van Tim Burton in de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk in Mariakerke. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
4: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
3: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
5: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer de betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
3: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
6: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
3: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerke actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerke toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke shop. De bekende Kerkstraattrap in Blankenbergen wordt gerestaureerd. Voor de zomer werd er al aan gewerkt. Nu is er een tweede fase waar de balustrades en beelden een opsmuk krijgen. Tegen het jaareinde moeten de werken klaar zijn. In de middelbare school SIGO in Gistel werd een stille ruimte in gebruik genomen. Leerlingen kunnen er tot rust komen en de ruimte wordt ook gebruikt voor yogalessen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

Comedians Roosje Perts en Koen de Wulf komen naar Vajamundo op zaterdagavond 21 november. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO won de thuismatch tegen Voor de Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
4: Het is al maanden dat ik mee bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen. Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad.
2: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken?
1: Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold. Vintage.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
4: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
3: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
5: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overwicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
3: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden aan de kust. Vanaf morgen schakelen we over op rustig najaarsweer. Dat betekent weinig of geen wind tijdens de ochtenden en hier en daar wat mist. Morgen wel aangename temperaturen rond de 20 graden aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerken actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerken toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke shop. De bekende Kerkstraattrap in Blankenbergen wordt gerestaureerd. Voor de zomer werd er al aan gewerkt. Nu is er een tweede fase waar de balustrades en beelden een opsmuk krijgen. Tegen het jaareinde moeten de werken klaar zijn. In de middelbare school SIGO in Gistel werd een stille ruimte in gebruik genomen. Leerlingen kunnen er tot rust komen en de ruimte wordt ook gebruikt voor yogalessen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden aan de kust. Vanaf morgen schakelen we over op rustig najaarsweer. Dat betekent weinig of geen wind tijdens de ochtenden en hier en daar wat mist. Morgen wel aangename temperaturen rond de 20 graden aan de kust.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won de thuismatch tegen Voor de Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
4: Het is al maanden dat ik mee bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen.
5: Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad. Hè.
2: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Noordzee Gold. Met de mooiste gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
4: De omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
3: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
5: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
3: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerke actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerke toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke shop. De bekende Kerkstraattrap in Blankenbergen wordt gerestaureerd. Voor de zomer werd er al aan gewerkt. Nu is er een tweede fase waar de balustrades en beelden een opsmuk krijgen. Tegen het jaareinde moeten de werken klaar zijn. In de middelbare school SIGO in Gistel werd een stille ruimte in gebruik genomen. Leerlingen kunnen er tot rust komen en de ruimte wordt ook gebruikt voor yogalessen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

Ik kijk al jaren s'avonds naar de televisie. En de programma's vind ik lang niet mis. Als ik mijn ogen toe doe, zou ik durven zweren dat het precies een echte radio is. Een keer heb ik de antenne gans verkeerd verbonden. Toen zijn de schipper binnenloop en haar moppie.